Welkom bij de Concertzender. Op 6 mei 2026 stond de Amerikaanse rootsmuzikant Parker Millsap in Tivoli Vredenburg. Dankzij de samenwerking met het Utrechtse podium kun je dit concert bij ons beluisteren. Over Parker Millsap wordt wel gezegd dat hij een oude ziel heeft. Waarom, dat hoor je in dit concert. Zijn mix van blues, rock, folk en country is recht toe recht aan. Sommige songs met rauwe stem en harde gitaar, andere nummers met gevoelige stem en snaren. Bij Millsap trekt de muziek gelijk op met de lyrics en soms zijn die woorden erg de moeite waard, zoals in het mooi ingeleefde Truck Stop Gospel. Met 6 albums heeft hij inmiddels flinke bekendheid als Americana-artiest opgebouwd. In zaal Cloud 9 speelde de uit Purcell, Oklahoma afkomstige singer-songwriter zoals hij altijd doet. Hij speelt wat hem op dat moment invalt. Hij benadert elk live optreden als iets unieks. En dus is bij Parker Millsap geen setlist hetzelfde.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Goedemorgen, dit is tot 10 uur de ochtendeditie van de Concertzender. Met in het eerste uur componisten uit de 18e eeuw en aan het slot, zoals de hele week, een bewerking van een van Beethovens symfonieën. Vandaag is dat de Eroica, de derde symfonie in de bewerking voor een ensemble van blazers en strijkers. Straks om 9:15. Nu gaan we de 18e eeuw in met Alessandro Scarlatti. Hij was actief op vele terreinen, zoals de opera. Hij vertrok naar Napels omdat hij meer wilde dan alleen kerkmuziek, die hij uiteindelijk veel had gecomponeerd. Zoals dit, Ave Maris Stella, wees gegroet sterren der zee. U hoort het Nederlands Kamerkoor geleid door Harry van der Kamp met onder andere Menno van Delft aan het orgel. Ave Maris Stella van Alessandro Scarlatti.

Howard Shelley dirigeerde de tweede symfonie in A-klein van de Engelse componist Alice Mary Smith. U hoorde de London Mozart Players. Zo dadelijk een bekendere naam uit Engeland, Ralph Vaughan Williams. Heeft u vragen over de muziek of de muzici? Op onze website concertzender.nl vindt u alle informatie, zoals de speellijsten. Het vocaal ensemble Sospiri, gedirigeerd door Christopher Watson, brengt nu O Vos Omnes van Ralph Vaughan Williams.

Christopher Watson dirigeerde het ensemble Sospiri in Wie liegt die Stadt so wüst van Rudolf Mauersberger en daarvoor klonk een motet van Vaughan Williams. Naar een heel andere sfeer nu, naar Richard Strauss en zijn Metamorfosen, een werk dat hij schreef in 1945 voor 23 solostrijkers. Hierin rouwt hij om het verwoeste Duitsland en de teloorgang van de rijke Duitse cultuur. Een uitvoering door de Smithsonian Chamber Players, gedirigeerd door Kenneth Slowik.

U hoorde Mozarts quintet voor piano en blaasinstrumenten, uitgevoerd door Christian Ihle Hadland en blazers van de Oslo Kammeracademie. De meeste concerten die Mozart gaf waren de concerten waarin hij zelf als pianist schitterde. Soms speelde hij solo, maar vaak met orkest. Het pianoconcert werd dankzij Mozart echt een rage. Alleen al in 1784 schreef hij er 6. We kunnen deze aflevering dan ook niet voorbij laten gaan zonder één van die concerten te draaien. De beurt valt aan het 17e concert in G groot.

0: Dat was Mozarts 17e pianoconcert in G groot met een ongeëvenaarde bezetting. De Wiener Philharmonica onder Nicolas Hanoncourt met Lang Lang op piano. Zoals gezegd, Mozart schreef in 1784 wel 6 pianoconcerten. Daarom hoort u ook volgende week weer een greep uit dat deel van zijn oeuvre. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.
1: U wilt natuurlijk ook tijdens de vakantie niet zonder de concertzender zitten. Neem ons mee op vakantie. Bijvoorbeeld voor een mooi klassiek stuk terwijl uw blik over de zee dwaalt, voor een barokcompositie als u door een oude stad slentert, of voor een lekker jazznummer, gewoon omdat je dat zo goed vindt klinken. De concertzender mee op reis via onze app. Daarmee kunt u ons live beluisteren of u kunt kiezen voor een van onze themakanalen. De app is gemakkelijk te downloaden voor Android, iPhone en iPad. Wilt u meer informatie? Ga dan naar onze site met daarin alle informatie over deze app.

0: Dag luisteraars, welkom bij het Piano Atelier van de Concertzender. Het maandelijkse programma van pianist Willem Brons en Pauline Verburg, waarin we belangwekkende stukken uit de pianoliteratuur bespreken en laten horen. We zijn hier voor te gast in de APMA Studio in Amsterdam. En vandaag staat de sonate in G groot D894 van Franz Peter Seraf, laten we hem even volledig noemen nu, Schubert centraal. Gecomponeerd in 1826. Willem, je gaf al aan, je hebt zelfs daar wat over opgeschreven, dat Robert Schumann erg geraakt werd door dit werk van Schubert.
1: Ja, dat is ook zo. Hij vond het zijn meest volmaakte sonate qua vorm en qua geest. En hij zei nog iets interessants. Alles is organisch. En dat heeft te maken met de opbouw.
0: Ja.
1: En dat is iets wat in de hele 19e eeuw betwijfeld werd. Want in de 19e eeuw werden sonates van Schubert niet serieus genomen. Want ze waren heel anders dan Beethoven.
0: En dat was in dezelfde tijd, hè?
1: Ja, dus Schumann die was wijzer dan zijn tijdgenoten. Maar in de 20e eeuw was het nog niet veel beter. En het is eigenlijk pas, vooral dankzij Schnabel en Lili Kraus, die gingen steeds meer sonaten spelen, dat men tot een ontdekking kwam, die stukken hebben een totaal andere waarde dan die van Beethoven, hebben andere uitgangspunten. Maar nog vind ik vaak, als ik een bespreking van Schubert zie, dan wordt altijd gezegd, ja, die man is melodisch zo begaafd. Ja, dat weet ik ook wel. En dat zal ik niet betwijfelen. Maar in zijn sonaten zitten enorm dramatische momenten. In deze sonaten niet zo vaak, maar als ze er zijn, tellen ze wel mee.
0: Willem, mag ik je wat vragen? Want in welke tijd van zijn leven heeft hij dit werk geschreven?
1: Nou, dat was 1 jaar voor zijn overlijden.
0: Ja, precies. Dus hij, maar
1: toen was zijn manier van componeren van sonates natuurlijk uitgekristalliseerd.
0: Ja.
1: Maar wat ik ook zo bijzonder vind van Schubert, en in dat opzicht lijkt hij wel op Beethoven, die laatste 6 sonates zijn totaal verschillend. Het zijn hele eigen persoonlijkheden.
0: Eigen werelden.
1: En dat is toch, ja, dat is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, en in welke wereld stappen we vandaag?
1: Nou ja, dit is natuurlijk de meest lyrische sonate. Misschien nog lyrischer dan de overbekende laatste. En ook, ja, de dynamiek is zo merkwaardig. Want ongeveer alles begint pianissimo. Behalve het derde deel. Maar alle delen eindigen ook uiterst subtiel.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk, ja, maar dan
0: bijzonder.
1: Tegenen de heftige dingen zich wel heel bijzonder af. Kijk, die inzet is natuurlijk dit.

0: Dat is een prachtig thema. Het is trouwens de variant van het tweede thema, want het begint daar. Dus ja, alles zweeft, alles is zo lyrisch. En dat is natuurlijk ongelooflijk.
1: Ja, maar je wil vast ook wel iets over de toonsoort zeggen, want ja, dat is nogal bepalend.
0: Ja, het is G groot. Je moet maar eens kijken bij de liederen. Ja. In G groot. Dat is altijd wel over lieflijke onderwerpen. Mm-hmm. Een liebesboodschaft. En dan gaat het ook nog over een prachtige zonsondergang. Nou ja, dit begin zou je ook met de natuur kunnen associëren. Ja. Ja, je kunt zeker alles doen.
1: Ja.
0: maar goed, die expositie is dus. Er is één moment, dat laat ik toch even horen, dat even iets klinkt wat verontrustend is. Wat is er aan de hand? Het gaat voorbij.
1: Het is alweer voorbij.
0: Maar daarna.

0: Dus de dramatiek bij Schubert is anders dan bij Beethoven. Bij Beethoven bevechten ze elkaar. Er moet een oplossing komen.
1: Ja.
0: Schubert accepteert dat ja, het een element is wat in het leven ja, niet weg nee, gedacht dat, kan worden.
1: Nee, het hoort erbij. Licht en donker, je moet het integreren. Het,
0: de vertwijfeling en de droom, de werkelijkheid. Ja. Ja. En dan krijg je dus die doorwerking. Die begint dus na de expositie zo subtiel ijdel.

En het meest merkwaardige is dat op een gegeven moment krijg ik crescendo en dat mondt uit in 3 dubbelforten. Nou ja, je moet dan niet vleugel niet in elkaar timmeren, maar het betekent wel dat dit een enorm moment is. Hè? Ja.

0: dan wordt het in best klein. Hè? Dat is ja, altijd de doodstond soort van diepe ellende. Goed. Het erge is, er is over dit stuk zoveel te vertellen dat ik
1: eigenlijk niet
0: weet wat ik zeggen moet.
1: Nou, wat ik nog wil weten is de maatsoort.
0: Ja, oh ja, dat is ook iets. Het is het eerste deel van een sonate. En dan verwacht je toch dat het voortvarend is en misschien ook wel snel of matig snel. Nou, dit is niet snel en niet langzaam. We zitten precies tussenin.
1: Ja.
0: Moderato. En dan heeft het ook nog een 12/8 maat.
1: Ja, dat vind
0: ik. En dat
1: komt
0: heel zelden voor bij een sonate, in de Appassionata van Beethoven. En dat is een maatsoort, ja, een lange maatsoort. In de barok was het zo dat daar er accenten van waren. Het zweeft. Ja. Dus, het is bepaald niet aards. En dat is ook weer zoiets bijzonders natuurlijk.
1: Ja.
0: Je moet alleen oppassen dat je niet speelt als Richter. Die speelt... houdt hij nog vol ook.
1: Oh, dat is wel knap.
0: Erg veel bewondering voor zijn concentratie.
1: Consequent.
0: En ik weet zeker dat hij niet doet om extreem te zijn. Hij voelt het zo.
1: Ja.
0: Hij is namelijk wel integer. Ja. Maar goed.
1: Het moet wel in beweging.
0: Twee langzame delen achter elkaar. Maar eigenlijk is het zo, dat daar komt het nog op. Het tweede deel is ook niet langzaam. Ja. Ik moet nog iets zeggen over de coda.
1: Ja.
0: Er is alles geweest. En dan krijg je... En dan krijg je nog een paar maten. Ja, die zijn ook zo prachtig.

0: Ja, dan heb je alles gehad, dan krijg je dit nog.
1: Ja,
0: ja, wie verzint er zoiets?
1: Schubert.
0: Ja.
1: Willem, we gaan heel graag luisteren naar dit eerste deel uit de sonate in G.
0: Ja, dan heb je alles gehad, dan krijg je dit nog.
1: Ja,
0: ja, wie verzint er zoiets?
1: Schubert.
0: Ja.
1: Willem, we gaan heel graag luisteren naar dit eerste deel uit de sonate in G. groot van Schubert. En Willem gaat dat

U hoorde de sonate voor cello en piano van Dmitri Shostakovich in de historische opname uit 1957 met Mstislav Rostropovich en de componist zelf achter de piano. Rostropovich was niet alleen cellist. Aan het conservatorium studeerde hij compositie bij Shostakovich. Uit die studiejaren is weinig bewaard gebleven. Naast enkele virtuose concertstukjes schreef hij halverwege de jaren 40 twee etudes voor cello, een moderato en een scherzo, die pas in 1972 in Moskou werden gepubliceerd. U kunt gaan luisteren naar het korte moderato dat hij schreef onder de vleugels van zijn leermeester. De Duitse cellist Alban Gerhardt, die als jongen door Rostropovich werd geïnspireerd tot de cello, nam het stuk op als eerbetoon aan zijn grote voorbeeld. Hij wordt begeleid door zijn landgenoot, de pianist Markus Becker.

Dat was het Moderato van Mstislav Rostropovich, gespeeld door Alban Gerhardt en Markus Becker. Rostropovich droomde ervan dat zijn leermeester een concert voor hem zou schrijven. Shostakovich's vrouw Nina gaf hem een gouden raad: vraag er nooit om en praat er zelfs niet over. De cellist hield zich eraan en werd beloond. In de zomer van 1959 voltooide Shostakovich zijn eerste celloconcert en nodigde Rostropovich uit om het te komen doorspelen. Rostropovich leerde het loodzware concert in 4 dagen uit zijn hoofd, 10 uur oefenen per dag, en zonder partituur speelde hij het zijn vroegere leermeester voor. De verbaasde Shostakovich vroeg slechts: vind je het mooi? Vind je het echt mooi? Dan rest mij 1 vraag: mag ik het aan jou opdragen? De première op 4 oktober 1959 in de grote zaal van het Leningraads Conservatorium met de Leningraad Philharmonie onder leiding van Yevgeny Mravinsky werd enthousiast ontvangen. 2 dagen later speelde Rostropovich het werk in Moskou opnieuw voor een uitzinnig publiek. Vrijwel meteen daarna werd de allereerste opname gemaakt. In het concert klinkt telkens het DSCH-motief, de 4 noten waarmee Shostakovich zijn eigen naam in de muziek grifte. U hoort nu het eerste concert voor cello en orkest van Dmitri Shostakovich. Mstislav Rostropovich is de solist, begeleid door het London Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa.

Onder leiding van Seiji Ozawa speelde het London Symphony Orchestra het eerste concert voor cello en orkest van Dmitri Shostakovich. De cellist was Mstislav Rostropovich. Dit was Sonoor, samenstelling Anton van Kempen.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van het Concertcenter. En we gaan weer luisteren naar zo'n prachtige kantate uit de periode voor de Matthäuspassion, namelijk een kantate uit november 1726. En 27 is het eerste deel van de eerste aanpak van die Matthäuspassion alweer klaar. En Bach is er hard mee bezig en heeft niet zoveel tijd voor andere dingen, maar deze kantate mag er zijn. En we gaan luisteren naar kantate 49, Ich gehe und suche mit Verlangen. En het gaat om het verlangen, dat heeft u al gehoord. En als dat in zo'n eerste regel staat, dan is Bach al meteen in de ban van dat begrip van dat verlangen. En dat gaan we horen. Het libretto is ook hier weer van Christoph Birkman, een hele goede librettist, student, begaafde man. En het is een zogenaamde dialoogkantate voor sopraan en bas. Eigenlijk een pas de deux in de muziek van de barok. Eigenlijk de man en de vrouw, de geliefde, de aanbidder, het meisje en de jongen. En bij Bach is het vaak de ziel en Christus. En dat verlangen ga je horen. Het staat ook in de tekst. Je bent de mooiste bruid, schoonste bruid. En er is veel verlangen te horen. Die geliefden, die twee geliefden, en dat hoor je ook in die duetten van die sopraan en die bas, die zijn bezig met afscheid nemen van elkaar, maar ook een keer weer vasthouden, dan weer loslaten. Het is ook het spel tussen man en vrouw in relaties. Het is eigenlijk een mini-opera en het is prachtig. En hij wordt gezongen, deze kantate, door twee ons bekende stemmen. In dit geval Klaus Mertens, samen met onze geliefde sopraan Mirjam Feuerzinger. Nou, het vuur spettert straks vanaf. En zij worden begeleid door het orkest van Vorarlberg, Zwitserland is dat, met een paar hele goede solisten. Ze zaten allemaal op internet, kunt u het nakijken.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live, waarin vandaag de vierde van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021, dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee complete concerten. Over een uur het concert van Ensemble Vonk, dat plaatsvond op 10 november in de Verkadefabriek. Maar we beginnen met het eerste concert dat Cello Octet Amsterdam gaf op de slotdag van het festival, namelijk op 14 november 2021. Op die zondagochtend, 14 november, begon het Cello Octet met een prachtig programma waarin drie werken van Kate Moore werden afgewisseld met werken van Kaya Sarriaho en Sofia Gubaidulina. Het eerste werk op het programma was Sphinx uit 2013 van Kate Moore, die dit werk schreef voor het 25-jarige bestaan van het octet. Sphinx is oorspronkelijk geschreven voor een live en een gefilmd octet, maar het kan ook live uitgevoerd worden door een enkel of dubbel octet. Compositie is geïnspireerd op de mythe van de Sphinx, die raadsel je moet oplossen voordat je haar kan passeren. In de structuur van de compositie ligt het antwoord van het raadsel besloten. Het beeld van een spiegel in een spiegel, een eindeloos, steeds kleiner wordend beeld van jezelf. Cello Octet Amsterdam met Sphinx van Kate Moore.

Sphinx van Kate Moore. Door het Cello Octet Amsterdam. U hoort een opname uit de Willem II Toonzaal in Den Bosch, gemaakt op 14 november 2021. Dat concert vervolgde met een werk van de Finse componiste Kaija Saariaho, die tijdens deze editie van November Music een van de composers in focus was. In het vijfdelige Neige uit 1998 zag Saariaho donkere en matte klankstructuren voor zich bij 8 cello's. En ook het idee van symmetrie speelde door haar hoofd. Toen ze uit het raam keek en sneeuwvlokken zag dwarrelen, ontstond het plan om een werk vol verschillende vormen en variaties van sneeuw te componeren. De namen van de 5 delen zijn Nuage de neige, Étoile de neige, Étoile de neige 2, Aiguille de glacé en Fleur de neige. Dit is weer het Cello Octet Amsterdam.

0: Achtereenvolgens waren dat We Novice en Humility, twee liederen van Remy Alexander, uitgevoerd door ensemble Vonk. En ensemble Vonk is een jong Brabants ensemble onder artistieke leiding van componiste Nicolien Soeter. En het bestaat uit Rianne Wilbers, zang, Erwin Mulder, klarinetten, Tom Sanderman, saxofoons en Reggie van Bagel, slagwerk. Het programma op 10 november 2021 vervolgde met drie liederen van de in Nederland wonende, van oorsprong Australische, Kate Moore. We hoorden al eerder van haar deze avond. Als eerste hoort u nu I Disappear, en dat is op een tekst van Lucky Fons de Derde. En daarna hoort u Red Sky at Morning, Sailor's Warning, gevolgd door Red Sky at Night, Sailor's Delight. En dat zijn liederen op tekst van dichteres Nancy Campbell. En de muziek is dus gecomponeerd door de eerder genoemde Kate Moore. En de uitvoering is wederom door Ensemble Vonk.
1: When the cold waters flow, evens out the tender heat,

I disappear, red sky at morning, sailor's warning. Gevolgd door red sky at night, sailor's delight. Dat waren drie liederen uit het Songbook of Rare Feelings op muziek van Kate Moore. Het was een opname van 10 november 2021, gemaakt in de Verkadefabriek Kleine Zaal in Den Bosch. Initiatiefneemster van dit project, A Songbook of Rare Feelings, componiste Nicoline Soeter, zette twee teksten van de in Engeland wonende en in Zambia geboren dichter Kayo Chingonji op muziek. Het gedicht What's Left Cannot Be Spoken gaat over een rouwproces waarbij iets wat niet vergeven is, omdat het niet besproken is toen het nog kon, conflicteert met het ervaren van verlies nu. In Privilege, haar andere tekst, wordt de extreme vraag gesteld wat een leven de moeite waard maakt. U hoort achtereenvolgens Privilege en daarna What's Left Cannot Be Spoken van Nicoline Soeter. En de werken worden uitgevoerd door haar eigen ensemble Vonk.

Privilege and What's Left Cannot Be Spoken. Twee liederen op muziek van Nicoline Soeter werden uitgevoerd door Ensemble Vonk. De in Berlijn wonende Nederlandse componist en hoornist Morris Kliphuis schreef ook twee liederen voor Vonk. Happening, op tekst van Kayoshi Gongi, is volgens Kliphuis een raadselachtige tekst over tijd, herhaling en alleen zijn. Het door Hanneke Last geschreven Speech is Mine beschrijft het bevrijdende gevoel dat je kunt hebben als je erachter komt wat je wilt vertellen en hoe je dat moet vertellen.

Tot slot van A Songbook of Rare Feelings hoorde u de liederen Happening en Speech is Mine op muziek van Morris Kliphuis. En ze werden uitgevoerd door het ensemble Vonk. Alle opnames op 10 november 2021 in de kleine zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch werden gemaakt door Maurits Stiel, die ook voor het voortreffelijke zaalgeluid zorgde. Deze concertzender live werd samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand op 4 april is er weer een aflevering van Concertzender Live met meer opnames van November Music 2021.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Je luistert naar World of Jazz Live en we zijn in Club 9 in Tivoli-Vredenburg bij het Dick de Graaf kwartet. Je hoorde Goodbye Pork Pie Hat, een compositie van Charles Mingus. En dat werd gevolgd door een eigen compositie van de Graaf en ook het titelstuk van de cd die hij vanavond presenteert, Lifeline.

Je hoorde twee composities van Dick de Graaf. Family Portrait en Fade In, Fade Out. En dat laatste stuk was geïnspireerd op een compositie van Franz Schubert. Je hoorde Dick de Graaf, tenor en sopraansax en fluit. Barry Green, piano. Jos Machtel, bas. En Jens Meijer, drums.

Je luisterde naar een opname van het Dictagraafkwartet, opgenomen door Jan-Willem Stekelenburg voor Tivoli Vredenburg en worldofjazz.nl op 17 november 2024. Je hoorde Dick de Graaf, tenor en sopraansax en fluit, Barry Green piano, Jos Machtel bas en Jens Meijer drums. Dank aan Guy van Hulst, Tivoli Vredenburg, Peter van Kooten, techniek World of Jazz en samensteller Arjan Wendt. Mijn naam is Niklaas Hoekstra. Tot een volgende keer op de eerste rang bij World of Jazz Live.

Dit is Peter Smits met Dwarsliggers en Buitenbeentjes. Wat het Nederlands Jazzarchief doet voor Jazz Behind the Dykes, doet het Los Angeles Jazz Institute voor de West Coast Jazz. Het verzamelen van boeken, tijdschriften, muzikantenarchieven, bladmuziek, plakboeken, foto's, films en geluidsdragers. Zoals snijplaten, banden, grammofoonplaten met verschillende afmetingen en afspeelsnelheden. Met behulp van al dat materiaal proberen deze beide organisaties zoveel mogelijk naar buiten te treden om de rijke geschiedenis van respectievelijk de Nederlandse jazz en van de Amerikaanse Westkust jazz levend te houden. Het Nederlands Jazzarchief doet dat onder meer met de publicatie van het Jazzbulletin, het organiseren van vriendendagen en de productie van albums met historische opnamen. Dat laatste doet het LA Jazz Institute ook, maar terwijl de cd's van het Nederlands Jazzarchief voor iedereen verkrijgbaar zijn, zijn de cd's van het LA Jazz Institute slechts beschikbaar voor een kleine schare uitverkorenen, donateurs met een schenking van minimaal $100. De deken van de Nederlandse jazzcritici, Bert Vuijsje, onderhoudt warme contacten met de directeur van het LA Jazz Institute, Ken Paston. En zo is Bert Vuijsje in het bezit gekomen van een aantal cd's die vaak een bijzonder facet belichten van de West Coast Jazz, soms met opnames die nog nooit eerder zijn uitgebracht. Sinds 2003 heeft het LA Institute 17 cd's aan zijn donateurs geschonken en de twee nieuwste albums zijn zelfs sets met respectievelijk 6 en 5 cd's. Ik, op mijn beurt, onderhoud weer goede contacten met Bert Vuijsje en zo mag ik gebruik maken van zijn bijzondere cd's met West Coast Jazz.

Dat was Lester Leaps In. Beroemd geworden in 1939 dankzij de overdonderende versie door de Kansas City Seven, met Lester Young op het toppunt in zijn carrière. De versie die u zojuist hoorde is een live-opname uit augustus 1955 door Shorty Rogers and His Giants, met Stan Getz als speciale gast. U hoorde als solisten Stan Getz tenor, Shorty Rogers trompet en Jimmy Giuffre baritonsax. In het volgende nummer is Stan Getz de enige blazer, bijgestaan door de ritmesectie van de Giants, Pete Jolly piano, Ralph Pina bass en Shelly Mann drums. Het gaat hier om de inmiddels overbekende Victor Young song Stella by Starlight uit 1945. De song begon pas echt populair te worden bij jazzmuzikanten nadat eerst Charlie Parker, Big Band plus Strijkers en daarna Stan Getz met zijn quintet zich op Stella hadden gestort. Verbazingwekkend genoeg duurt het even voor Stan Getz echt losgaat. In het begin stoort hij wel erg kwistig met banale clichéloopjes. Maar dan is het na die stroeve start echt genieten geblazen. Jammer genoeg wordt de kordaat begeleidende pianist Pete Jolly niet beloond met een solo. Hier is Stella by Starlight.

Dan is nu de complete groep van Shorty Rogers weer aan zet. Met nog steeds Stan Getz als gast. Met een compositie van Shorty Rogers. Die de Giants kort tevoren hebben vastgelegd op de Atlantic LP. The Swinging Mr. Rogers. Als solisten horen we achtereenvolgens Shelly Mann op brushes, Jimmy Giuffre op klarinet, Shorty Rogers trompet, Stan Getz met een slanke klarinetachtige toon en de pianist Pete Jolly, die zo begeesterd en fel speelt dat Stan Getz hem duidelijk verstaanbaar toevoegt: "Right, Jolly." Na de funky solo van Pete Jolly raken Shelly Mann, Stan Getz en Shorty Rogers in een serie force verwikkeld, maar de klarinet van Jimmy Giuffre en de piano van Pete Jolly doen niet mee. Na de laatste four van Shelly Mann horen we nog een paar verpietende pianonootjes van Pete Jolly en is het uit met de pret. Hier is That's What I'm Talking About.

Net als Lester Leaps In is ook het volgende nummer afkomstig uit het Basie-repertoire. Topsy. Geschreven door Eddie Durham en Edgar Battle, werd het in 1937 door de Basie Band op de plaat gezet. In deze live versie door Shorty Rogers en His Giants horen we de volgende solisten: Jimmy Giuffre klarinet, Shorty Rogers trompet, Pete Jolly piano, Ralph Pina, die tijdens deze sessie voortdurend voorbeeldig op dreef is, wordt hier beloond met een bassolo, waarna Stan Getz de afsluitende solist is. Geniet van een tamelijk ingetogen Topsy.

Dan is het nu weer de beurt aan de onverzadigbare Stan Getz plus ritmesectie met een song van Hoagie Carmichael, die in 1940 onder meer door Glenn Miller en Harry James bekendheid verwierf, The Nearness of You.

Ook het laatste nummer is weer afkomstig uit de wereld van Count Basie. Jumpin' at the Woodside, geschreven door Eddie Durham en Count Basie en in 1938 op de plaat vastgelegd. De versie van Shorty Rogers and His Giants plus Stan Getz als speciale, niet bepaald bescheiden gast hanteert een moordend tempo waar niet iedereen zich comfortabel bij voelt. We horen een enigszins met de materie worstelende Jufri op tenor, een onverstoorbare Shorty Rogers op trompet, een Stan Getz die weliswaar virtuoos speelt, maar af en toe toch terug moet vallen op zijn trucendoos met standaardfrases, en tenslotte een wederom gedreven en funky spelende Pete Jolly. Hier is Jumping at the Woodside.

Zo hebt u geluisterd naar Shorty Rogers and His Giants plus Stan Getz. Los Angeles, 4 augustus 1955 in de jazzclub Tsardi's.

Dit is de Concertzender met het programma De Vorige Eeuw. En vandaag is de aflevering weer eens gewijd aan werken die precies 100 jaar geleden werden gecomponeerd. Centraal in het programma staat Béla Bartók en meer in het bijzonder de pianomuziek die hij in 1926 schreef. In de jaren 20 had Bartók een stevige reputatie opgebouwd als concertpianist. Vooral in 1925 was hij veel op tournee. En pas in de loop van 1926 had hij weer tijd om zich aan het componeren te wijden. En dat deed hij met overgave. Een overeenkomst tussen alle pianowerken die Bartók in dat jaar componeerde, is dat hij de piano als percussie-instrument gebruikt. Hij werd hiervoor onder andere geïnspireerd door de werken van Igor Stravinsky uit die tijd. Als eerste kunt u luisteren naar Buiten of In de open lucht. Een van de weinige instrumentale composities van Bartók met een programmatische titel. Zelf noemde hij de compositie 5 vrij moeilijke pianostukken. Ze zijn getiteld met trommels en fluiten, barcarolla, muzet, en dat is een nabootsing van doedelzakken, muziek van de nacht met krekels en vogelzang, en als laatste de jacht. U hoort een uitvoering door de Franse pianist Florent Boffard.

U hoorde de compositie Buiten van Béla Bartók, gespeeld door pianist Florent Boffard. We gaan verder met Bartóks enige pianosonate. In 1926 was hij druk bezig met het bestuderen van muziekvormen zo uit de Renaissance, de barok en de klassieke periode. En waarschijnlijk koos hij daarom voor zo'n klassieke vorm als de sonate. Het werk is ritmisch complex en flink dissonant. En ook hier is de piano weer duidelijk een percussie-instrument. Net als in veel composities van Bartók zijn ook in de pianosonate invloeden van Oost-Europese volksmuziek te horen. U gaat luisteren naar een uitvoering van de sonate door Yuri Yegorov. Het is een live-opname gemaakt op 30 januari 1980 in het Amsterdamse Concertgebouw.

Dat was Yuri Yegorov in de pianosonate van Béla Bartók. En u hoorde een live-opname uit 1980. Het grootste werk dat Bartók in zijn pianojaar 1926 schreef, is zijn eerste pianoconcert. Ook in deze compositie is de toegenomen aandacht van de componist voor oude muziekvormen te horen. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld het contrapunt regelmatig. En ook het percussie-element is weer belangrijk. En niet alleen in het pianospel. Bartók schrijft voor dat alle slagwerkinstrumenten, inclusief de pauken, direct achter de piano geplaatst moeten worden. Van de 3 pianoconcerten die Bartók schreef, wordt het eerste het minst uitgevoerd. Het is een niet erg toegankelijk werk. Je zou het zelfs ongenaakbaar kunnen noemen. Maar er zit wel een soort elementaire oerkracht in die het werk fascinerend maakt. U gaat weer luisteren naar een live-uitvoering, ditmaal van 23 mei 1981. Pianist Theo Bruins is de solist en hij wordt begeleid door het residentieorkest onder leiding van Ernest Boer.

Dat was het concert voor piano en orkest nummer 1 van Béla Bartók. U hoorde een live uitvoering met Theo Bruins als solist en het residentieorkest stond onder leiding van Ernest Boer. En tot zover deze aflevering van de vorige eeuw, gewijd aan het pianojaar 1926 van Béla Bartók. Samenstelling en presentatie Niklaas Hoekstra en de techniek was in handen van Ronald Visser. Tot het

U luistert naar de Concertzender. Het is misschien geen vrolijk onderwerp, maar soms zou een mens die het nieuws volgt bijna denken dat het einde der tijden aanstaande is. En daarom is deze uitzending van het programma Thema gewijd aan muziek die je apocalyptisch zou kunnen noemen. En een zonsverduistering helpt misschien ook om in de stemming te komen. Als eerste kunt u luisteren naar een stuk van de Italiaan Giacinto Scelsi, getiteld Waxuktum, vernoemd naar de gelijknamige stad van de Maya's, die door hen zelf werd vernietigd omdat ze meenden dat hun beschaving ten onder zou gaan. Scelsi's stuk is een grandioos mystiek muzikaal fresco voor koor en orkest, boordevol suspense, en het roept moeiteloos een ondergangsgevoel op. Luistert u nu naar Waxuktum, uitgevoerd door het Radiosymfonieorkester Wien en Concentus Vocalus Wien, het geheel onder leiding van Peter Roendel.

U heeft geluisterd naar Become Ocean van John Luther Adams. Het werd uitgevoerd door het Seattle Symphony Orchestra onder leiding van Ludovic Morlot. En daarmee besloten we deze thema-uitzending gewijd aan het einde van de wereld. De samensteller was Erik Voermans.

0: mechanicos en la serie.
1: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.
2: Welkom bij Pop Art op de Concertzender. Met in dit uur 11 nummers tussen 1968 en 2024. Een tijdspanne van 56 jaar muziekgeschiedenis dus. Kijk voor de volledige playlist van het programma op www.concertzender.nl. Dit uur gaan we van avant-pop en Belgische indie-rock naar mistige, gruizige elektronica met fluisterraps en overstuurde industrial beats naar soulvolle alternative hip-hop en dramatische post-rock. Maar we beginnen met de in 2017 overleden Amerikaanse componist en producer David Axelrod. In 1968 verschijnt zijn debuutalbum Song of Innocence, vol fijne jazz, fusion, psychedelische artpop, rijke orchestraties, zware drums en funky breakbeats. Een unieke sound voor die tijd. Zijn muziek was ook veelal instrumentaal. Later werd hij herontdekt en veel gesampled door hip-hop artiesten zoals DJ Shadow, Dr. Dre en Madlib. En een stukje uit deze track werd gesampled door rapgroep Jurassic 5 samen met rappers Big Daddy Kane en Percy P. Dit is David Axelrod en Horizon.

U luistert naar de Concertzender met het programma Pop Art. Het programma waarin we de scherpe randjes van de popmuziek opzoeken. Achtereenvolgens hoorde u een nummer van de Engels-Franse band Stereolab en daarna titeltrack 23 van het zevende studioalbum van de Amerikaanse indie-rockband Blonde Redhead. Daarna het Belgische Deus met The Real Sugar van hun vierde album Pocket Revolution uit 2005. En zojuist hoorde u muziek van de Spaanse producer Nuin en de Engelse rapper Iceboy Violet. Op 7 juni komt hun album You Said You'd Hold My Hand Through the Fire uit via Hyperdub. En dit was de eerste single die is vrijgegeven. Closer. We pakken de draad op met een volgende reeks tracks. Te beginnen met de noisy industrial beats van Inner Eight. Van het album Undogmatisch is dit Diamond Anthem.

U hoorde het afgelopen muzikale blok, de kosmische psychedelische space jazz van het Australische trio Glass Beams. Van hun op 22 maart verschenen EP Mahal was dat de titeltrack, verschenen via het Londense kwaliteitslabel Ninja Tune. Een paar dagen geleden speelde de band nog twee uitverkochte shows in Amsterdam, in Tolhuistuin en Bitterzoet. En zojuist hoorde u de spitsvondige rijmelarij van de Brits-Amerikaanse rapper en producer MF Doom voor het debuutalbum Operation Doomsday uit 1999. Van deze in 2020 overleden underground rapheld was dat het nummer Doomsday. MF Doom werd slechts 49 jaar. Ook te vroeg heen gegaan de op 10 maart overleden zanger en muzikant Carl Wallinger van de Britse bands World Party en Waterboys. In die laatste band speelde hij 3 jaar. En met World Party scoorde Wallinger hits met de songs Ship of Fools, Way Down Now, Put the Message in the Box en Is It Like Today. Ook schreef hij met World Party het nummer She's the One, waarna gladjakker Robbie Williams er als cover een wereldhit mee scoorde. En later onterecht claimde dat het een van de beste songs was die hij ooit had geschreven. Van het album Bang uit 1993 is dit het geweldige Is It Like Today? Dit is World Party.

Van het vrije debuutalbum Lost Souls van de Britse indie rockband Doves was dat het uitgesponnen The Cedar Room. En de twee broers Jazz en Andy Williams van Doves zaten daarvoor in dance act Sub Sub. Het trio Doves bracht tot op heden 5 albums uit, waarvan de laatste in 2020. Het laatste nummer van deze pop art aflevering is 6 Days at the Bottom of the Ocean. Het komt van het album The Earth is Not a Cold Dead Place. Het derde en beste album van de Amerikaanse post-rockband Explosions in the Sky. Ik heb ze in het verleden meerdere malen zien optreden. Dat was altijd steengoed, spannend en van begin tot eind zeer ingetogen en ook zeer explosief. Want het ging van zacht naar snoeihard. Deze instrumentale post-rock met een melodramatische, maar ook hoopvolle twist. Explosions in the Sky als afsluiter in pop art. Samengesteld door ondergetekende programmamaker Roel Jansen. Dank voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: Mitnehmen.
1: Ja! Also, komm! Die Nacht ist eh nicht mehr lang!

heerlijke klanken van Speaker Music, het soloproject van D. Forest Brown Jr., een voormalig Amerikaanse theoreticus, journalist, curator, visueel kunstenaar, producer en muzikant. Ik zeg daarbij voormalig Amerikaan, want volgens mij is hij zo klaar met het land dat hij inmiddels de Canadese nationaliteit heeft aangenomen. Van Speaker Music's vierde album op Planet Mew, getiteld Synoptic Audio, was dit zojuist Chaos Moses. En de vorige keer draaide ik ook al een track van het album, namelijk de track Beyond the Broken Beat. Op 31 juli kwam het nieuwe album uit van de Leidse producer TNT, beter bekend ook onder de naam Adeptus Mechanicus. Het muzikale alter ego van Gerrit Vos. Het album bestaat uit een verzameling van nooit eerder uitgebrachte tracks en is getiteld Multicolored Universe en bevat 14 nummers in totaal. En Gerrit zei er zelf over, aangezien elke track een eigen kleurpalet heeft en je meeneemt naar een andere ruimtelijke dimensie, leek me dit de beste titel. Luister mee van het nieuwe album Multicolored Universe van TNT naar het toepasselijke Spacetime.

Eerder draaide ik al twee composities van de nieuwe album My Friend The Abyss van producer Eric Cloutier. Die werd geboren in Detroit en tegenwoordig in Berlijn woont. Zeven nummers staan er op dat nieuwe album dat verscheen via het label Palinoia. En dit was zojuist de track Daiku. En zojuist erachteraan muziek van de Braziliaanse producer Amon Tobin. Het nummer Sordid van zijn derde album Permutation. Dat verscheen via Ninja Tune in 1998. We gaan het tempo even opschroeven nu met de nieuwe Off-Sand EP van producer Paul Valentin. Zes tracks staan er op zijn gloednieuwe EP. En het vinyl verscheen al begin juli. En de digitale release is er sinds 31 juli. Meestal is dat andersom. Dan verschijnt dus de digitale release eerder dan het vinyl. In dit geval dus niet. Dit is Paul Valentin. Luister mee naar het van acid doordrenkte Listen.

Heerlijk dreigende, duistere, noisy elektronica van Julian Stetter. Het nummer Memory Leak van zijn nieuwe album Trace Null. Allemaal verschenen via Planet Aqua. Op 4 september verschijnt het 8-song-stellende album Before the Sinking Planes van Lynn Wright. Hij komt oorspronkelijk uit New York en verhuisde zoals vrijwel elke producer of muzikant tegenwoordig naar Berlijn. Lynn Wright die speelt of speelde in verschillende bands, waaronder het project Insect Ark van Swans bassist Dana Schechter. Ik kijk erg uit naar het nieuwe album van deze Lynn Wright. De eerste single daarvan is zojuist verschenen en heet El Cabanyal. Dit is tot slot Lynn Wright in Space Exposure. Rest mij nog te zeggen dat we er weer zijn over 2 weken op 16 augustus met een Space Exposure in de mix. Bedankt voor het luisteren en cheers.